Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De tijd zal ons leren wat wij nog niet weten. De tijd zal ons leren verdriet te vergeten. Dus kijk naar de wolken en drijf met ze mee.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt-het-vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

van ons twee. Als je achtergrond gedaan. Maar pas toen je gisteren zei: ik heb je lenzendoosje hier gelegd. Dacht ik.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven.

0: Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het

0: Eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

mij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de

0: veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Hij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Geef mij jouw liefde van Danny Terp, hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Goedemorgen. Ja, je hoorde het al, hè. Lawrence Nicolaas vanmorgen met muziek bij de koffie. Het is zondag 7 juni. En normaal gesproken zit hier op deze plek. Nou ja, zat hier op deze plek. Kevin Scholten. Die heeft inmiddels al 2 keer afscheid genomen van muziek bij de koffie. Maar vandaag zou eigenlijk Maurice Franke moeten beginnen. Maar Maurice, die is helaas ziek. Ach, we moeten toch even een weekje uitstellen. En daarom mag ik het vanmorgen presenteren, Lawrence Nicolaas. Nou, erg gezellig hoor. Voordat ik hier aankwam in de studio had ik al een aantal bakjes koffie gedronken. Dus ik zit lekker aan de groene thee hier in de studio vanuit de Hengeveldstraat. Ik hoop dat je tot nu toe een hele mooie zondag hebt mogen beleven. Dat je lekker bent opgestaan. Misschien lekker met een ontbijtje erbij. Een lekker bakje koffie. En ik ben toch wel erg benieuwd. Ben je gisteren nog bij de Utrechtse Camel Parade geweest? We waren er gisteren zelf bij. Ik was als verslaggever, dus misschien heb je hier en daar wat gezien op onze Facebookpagina, of misschien wel gehoord zelf. Ik vind het wel even leuk. Heb je misschien zelf foto's gemaakt of andere dingen? Mail het dan even door naar lawrence@bingofm.nl. En mocht je nu zoiets hebben van, goh Lawrence, ik vind het wel erg leuk om een verzoekplaat aan te vragen, dan ben je ook van harte welkom. Uitgenodigd tot 12 uur op deze zondagmorgen met een lekker bakje thee, of misschien wel een latte macchiato, een kopje koffie, of misschien iets anders. Je bent in ieder geval van harte welkom om lekker te luisteren. Met nu Maan, ze huilt maar ze lacht.

0: Marie-Claude.
1: Persoonlijk is dit mijn favoriete van Maan. Je hoorde, ze helpt, maar ze lacht. Het is exact 10 minuten over 10.
2: Lawrence Nicolas, Bingo FM.
1: En Andy van der Leek, die heeft de zomer in zijn bol. En of dat ook gaat gelden voor ons? Nou ja, blijf lekker luisteren, want het weerbericht komt er ook nog aan hierbij. Muziek bij.

Cloud met App en Vloed hier bij Muziek bij de Koffie. En vanmorgen met Laurence Nicolaassen in plaats van Maurice Franke. Die zou het sinds vandaag gaan presenteren, maar die is helaas ziek. Ik wens hem natuurlijk wel heel veel beterschap en hopelijk volgende week gewoon lekker hier tussen 10 en 12. En de zaterdag blijft gepresenteerd worden door Marcel Druijf, dus dat verandert niet. Wat ik wel leuk vind om te doen, misschien luister je wel eens naar Bingo in de Middag van maandag tot en met vrijdag. Nou, van maandag tot en met donderdag zit ik er dan met een fout momentje. En ook in Bam met Laurence kun je een anderstalige plaat verwachten. En nou ja, ik ga nu niet per definitie een Britney Spears draaien of een Queen. Maar we weten misschien wel, hè, want Kevin die presenteerde dit programma natuurlijk voordat Maurice het zou overnemen. Je had natuurlijk altijd een verdwaalde plaat. Nou, en die verdwaalde plaat leek me nou leuk om vanmorgen ook te doen. Dus gewoon Kevins verdwaalde plaat. Heb jij dus een Nederlandse artiest in gedachten die ik eventueel kan draaien hier bij Muziek bij de Koffie? Dus denk bijvoorbeeld aan Total Touch. Of misschien vind je het wel leuk om Two Brothers on the Fourth Floor te horen. De Nederlandstalige artiesten die dan Engels zingen. Laat het dan even weten via laurence@bingofm.nl of gebruik de app. Laat maar weten, vind ik leuk. Gaan we nu naar de Gadame?

enige echte Gaddame medley. Wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad, via de 107.7 FM. In een groot deel van Utrecht via DAB+, ook via bingofm.nl. En met de app kun je ons gewoon lekker ontvangen, waar dan ook ter wereld. En zo dadelijk ga ik niet het wereld weer met je bespreken. Nee, wat het gaat worden voor de komende dagen hier in Utrecht. Je hoort het allemaal ook nog naar Davy van der Sluis. Die heb ik ook nog klaarstaan met Beter dan Goed. Maar eerst een klassieker. Ja, oh, dit is een leuke, hè? Op de zondagochtend. VOF de Kunst met Suzanne.

Veel beter hoor, Davy van der Sluis. Over beter gesproken, wordt het weer beter dan gisteren? Nou ja, gisteren was het merendeels bewolkt met hier en daar wat regen tijdens de Pride in de stad. Maar vandaag, nu is het op dit moment 16 graden en de temperatuur gaat nog wel stijgen hoor. Vanmiddag tot een graad of 20. Wel de zon die nog regelmatig verschijnt, maar wel met buien af en toe. Windkracht 4 op dit moment. En vanaf maandag, dus morgen iets warmer, 22 graden, maar wel ook hier en daar nog buitjes. En dinsdag gaat het opklaren, dan wordt het wel ietsjes frisser, 17 graden in de stad Utrecht. En vanaf woensdag en dan de komende dagen de vooruitzichten wat er verwacht wordt volgens weer.nl. Dat zijn alleen maar buien met toch wel wat mindere temperaturen dan wij de afgelopen dagen hebben gehad. Een gemiddelde 17 graden de komende week. Dus daar zouden we dus eventjes mee moeten gaan doen. Ja, we zijn wel een beetje verwend al, hè, met temperaturen die uit zijn gaan schieten tot een graad of 32 in het zuiden van het land. Maar ja, het kan alle kanten op schieten. En niet getreurd, het is pas lente. Dus de zomer begint pas officieel, hè, op de 21ste juli. Dus we krijgen echt nog wel hele mooie zomerdagen, hoor. Je luistert naar Muziek bij de Koffie. Het is exact 10:30. Och, wat een leuke. Lorenzo Nieuwenhuizen, onze eigen Utrechtse ster tijdens je kopje koffie. Onschuldig en klein.

Vrijdag is vrij van Vincent. Moet altijd wel iedere vrijdag werken, hoor. Ja, ik ben alleen maar aan het werk. Ik kan er ook niks aan doen, ja. Ik zou beter mijn leven moeten gaan plannen, denk ik. Claudia, jij bent erbij. Je vraagt om Nick en Simon met Vaarwel Verleden.

één dag van Tino Martin en Replay. En daarvoor hoorde je Anto met De Enige. Nou, je was niet de enige die had gereageerd op mijn oproep, hè. Ik dacht vanmorgen om tijdens jouw muziek bij de koffiemomentje een anderstalige plaats te draaien, maar wel gezongen door een Nederlandstalige artiest. En Kevin deed altijd de verdwaalde plaat. En dat doet hij nog steeds, maar dan tijdens zijn lunchpakket, hè, van maandag tot en met vrijdag. En omdat ik vandaag eenmalig muziek bij de koffie mag overnemen, omdat Maurice vandaag helaas ziek is en nog niet officieel van start is gegaan hier op Bingo, dacht ik, nou, de show is echt jarenlang door Kevin gepresenteerd en hij had ook altijd een muziek bij de koffie verdwaalde plaat. Nou, laat ik dat vanmorgen ook gaan doen. En er is op gereageerd. Dank jullie wel voor alle leuke berichten. En Marianne, jij vraagt om Linda Wagenmakers met No Goodbyes.

Linda Wagenmakers met No Goodbyes. En ze had de eer om in 2000 Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Stockholm. En we behaalden met 40 punten de 13e positie. En wij hadden toen niet de hele uitzending uitgezonden in Nederland. Dat had te maken met de vuurwerkramp in Enschede. Dus de NOS die had toen aangepaste uitzendingen. Dus ja, misschien heb je het al gezien, hè? De jurk die prachtig open ging toen. Ja, dat was wel een dingetje om te onthouden. Maar ja, er waren zoveel dingen gebeurd die dag. Dus ik kan wel begrijpen dat je het ook wel vergeten bent. We gaan naar Akda en Munich. Heb je begrepen wat ik allemaal zei? Nee, dat dacht ik al. Ik ga nog een

Joejoeja, check met Memeijen voor Agda en Munich met woorden van een ander. Kijk eens even op de klok. Het is bijna 11:03. Dat betekent dat ik uur nummer 1 van Muziek bij de Koffie van zondag 7 juni ga afsluiten. Maar ik ben er zo dadelijk nog een uur hoor. Dus lekker blijven luisteren. Een mooi moment om nog even een kopje koffie te pakken. Een bakje thee. Of misschien wel even je ontbijt te maken. Ben je misschien niet een direct eter als je wakker wordt? Ik wel hoor, ja. Ik heb de laatste tijd iets te vaak ontbeten, maar dan in slechte zin. De airfry is heel vaak aangegaan. Ik ga me niet vertellen wat ik allemaal heb gegeten, maar goh, ik moet er wat aan gaan doen. Het goede doel tot aan het NOS Journaal. Tot zo. Wat kan ik

0: lijsten.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
6: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Tot maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Muziek bij de koffie met Lawrence Nicolaas.

tweede gedeelte van muziek bij de koffie op deze zondagochtend. Marco Schuimaker, daar begon ik zojuist mee met schaam je voor je tranen niet. Dat hoef je ook niet te doen. Je mag bij mij gewoon uithuilen hoor. Je mag een verzoekplaat aanvragen. Je mag een mailtje sturen naar lawrence@bingofm.nl. Of misschien vind je het wel leuk om de showbox in te spreken om je verhaal even te delen via 0909 321 2211. Gaan we nu naar Vrookje met S10.

hij heeft het al geflikt, hè, dit jaar. Justin de Wild, Cheerio op Bingo FM, bij Muziek bij de Koffie. En hij is gewoon in 2 maanden tijd zo bekend geworden in Nederland. Die jongen heeft helemaal geen rust meer. Hier en daar interviews, maar ook optredens. Ik zat even op zijn sociale media te kijken. En ik denk dat die jongen ontzettend blij is als zijn populariteit wel wat minder gaat worden. Want tot nu toe zit hij echt gewoon nok vol. Ik denk dat hij nu ook wel echt uren maakt. Misschien wel 15 à 16 uur per dag. Dus nou ja, dat houdt geen artiest vol. Maar hij is nu super populair. En we genieten gewoon van zijn Cheerio. We gaan hem nog zeker vaak draaien. Het is tijd voor Connie van der Bos met...

ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak, want ik heb de Durex

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is een zou komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

In de disco een klassieker, je hoorde noodweer. En of het noodweer gaat worden vanmiddag en de komende dagen, dat ga je nog van mij horen hoor. Uitgebreid en wel, daar is jouw muziek bij de koffiemomentje hier op de stad.

Zij is voor mij van Jaap Reesema. Voor Maxime Vrogemette. Dit is Liefde. We gaan nog even kijken naar het weerbericht. Mocht je het gemist hebben in het vorige uur. Nou, er is niet zo heel veel veranderd. Vandaag gaat het wel wat beter worden vergeleken met gisteren. Het wordt vanmiddag toch nog een graad of 20. En misschien op sommige plekken in de stad Utrecht 21 graden. Maar vanaf morgen wel weer iets meer buienkans. Maar dan wordt het wel warmer. 22 à 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het droger. En dan wordt het een graad of 18. Maar de windkracht die neemt dan wel toe. En als we gaan kijken naar de vooruitzichten, volgens weer.nl blijft het een beetje stabiel weer met wel regelmatig buien en hier en daar de zon. En dan is het gewoon 18 graden het gemiddelde, zeg maar, wat je nu kunt krijgen. Althans, de klimaatgemiddelde is ongeveer 18 graden momenteel. Hè, en dat gaat ook nog wel veranderen. Maar ja, we hebben eigenlijk niets te klagen. Het is een beetje normaal weer voor de tijd van het jaar. Helaas hier en daar dan wel wat regen. Maar ja, we zijn de afgelopen tijd natuurlijk wel regelmatig verwend met wat hogere temperaturen. Maar niet getreurd. Ik zei ook al in het vorige gedeelte, de zomer moet nog beginnen op de 21ste juni. Dus laten we hopen dat we nog heel vaak de barbecue buiten kunnen zetten. Ja, ja, niet op dit tijdstip trouwens, nee. Lekker in de tuin beginnen met ontbijten. En zo dadelijk ook lekker lunchen, hè, met Henry Verwoerd. Dus als je nu nog niet ontbeten hebt, nou, dan zou ik even lekker wachten tijdens jouw weekend lunch met Henry.

Peter Beense, laat ze maar lullen. En weet je wat we zo dadelijk gewoon gaan doen? We gaan zo dadelijk nog een verdwaalde plaat draaien. Is misschien wel leuk hier, hè, tijdens jouw koffiemomentje. Muziek bij de koffie op deze zondag 7 juni. Vanmorgen met Loris Nicolaas. Maurice, hopelijk volgende week van start.

0: hij won hiermee het Songfestival al gewoon weer 7 jaar geleden. Duncan Lawrence Arcade op bingo. En wat ik wel grappig vond destijds, iedereen noemde mij Laurens. En je schrijft Lawrence met L-A-W. En Duncan Lawrence is met L-A-U-R-E-N-C-E. En sinds Duncan Lawrence heeft gewonnen, weet iedereen heel goed mijn naam uit te spreken. En daar ben ik Duncan zelf wel ontzettend dankbaar voor.
1: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

Ik hoop persoonlijk dat Henry Verwoerd mij niet alleen laat. Maar dat komt denk ik wel goed hoor. Hij heeft altijd een bijzondere ritme op de zondag. Hij staat erop. Dan gaat hij altijd van Rijswijk richting Culemborg. Gaat even wat oude collega's even verrassen. Even een bakje koffie drinken. En dan rijdt hij altijd door naar de Hengeveldstraat. Ja, dat is de zondagochtend van Henry. Miss Montreal nu.

0: Wesley Bronckhorst met Samantha Steenwijk in mijn armen. Het is tijd om afscheid te nemen.
1: Wie is dat plezante manneke? Henry Verwoerd toch zeker, hè?
0: Dat is hij zeker. Hij zit zo dadelijk helemaal klaar voor je, hoor. Ik weet niet waar hij is. Ik heb hem nog niet gezien. Waarschijnlijk is hij gewoon zijn tosje ergens aan het opwarmen. I don't know. Heel veel plezier met Henry. Bye-bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Oh, Guus Meeuwis, Sonny James en Ryan Marciano. Nooit meer verliefd. En daarvoor, voor het nieuws van 12 uur, hadden we al Gerard Cox met Nooit meer verkering. Dus het zit goed in de liefde, denk ik zomaar. Je hoorde het hier bij je vrienden van de radio net over 12. En nog even... Lawrence, waar zit je? Oh, die is al weg. Lawrence nog even bedanken. Oh. Ja, ja, hij is er al snel vandoor. Maar morgen is hij er weer. Yeah. Ja, hij was zo snel weg. Dat is ongelooflijk. Dus mocht je een auto zien rijden die hier met gierende banden van het terrein afging van RTV Utrecht, dan is dat Lawrence. Oh, oh, oh. Nou, bedankt jongen en maak er nog een fijne dag van en geniet van je zondag. Wat ga ik doen tussen nu en 2 uur? Lekkere platen voor je draaien, zoals je een beetje van ons gewend bent. En ik heb straks nog het broodje speciaal. Dat is ook een heel mooi broodje weer. En we gaan in de 2e uur nog even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want ik ben weer aan het sjouwen geweest om uit de kelder die platendoos te halen. Maar er zit, jongen, daar zitten weer wat mooie platen bij. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker snel beginnen bij je vrienden van de radio. En ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Dus nou, mocht je de plaatje willen horen, henry@bingofm.nl. Maar eerst even, Frans Bauer. MUZIEK

Jullie de dijk trouwens, dat betekent dansen op de vulkaan. Nou, we hebben dansen genoeg tot 2 uur, dus ik zou zeggen dans lekker mee natuurlijk. Maar als je het op de vulkaan gaat doen, trek dan maar schoenen aan met dubbele zolen. Want dat is een beetje heet wat dat betreft natuurlijk. Nou, fijn dat je erbij bent bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad. Robert van Hemert zingt over gevangenis, maar zo moet je het niet zien hoor.

Jesse Field, bingo schrijver deze week. Ik heb ze een paar keer live zien optreden. Doen we het vaker, zo heet het nummer. Lekker plaat. We kunnen de hele week ervan genieten als zijnde de bingo schrijf hier op Bingo FM. We gaan straks nog even kijken naar een broodje speciaal. Dat zal rond 10 over 12:30 zijn zo'n beetje. Zo'n keer een leuke plaat trouwens. Dus blijf er lekker.

Han van Eyck, door de rijte leef. Je moet lekker leven en gewoon lekker doen waar je zin in hebt. En wat anderen ook zeggen, kan jou wat schelen, kan jou wat schelen. Zondagmiddag, 12:28 digitaal. En de lekkerste muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Dus ook op je vakantieadres kun je ons ontvangen. Hier is Canyon.

0: Het is gewoon gezellig.
1: Weekend Lunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.

0: Broodje speciaal voor vandaag. The Best Years of My Life komt van de cd Those Were The Days. En het album werd uitgebracht in 2006 door een eenmalige reunie van de Cats. En het werd geproduceerd door John Eubanks. Zo hoor je nog eens wat hier op zondagmiddag. Kan altijd nog een beetje educatief zijn bij Verwoerd. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is, maar soms... Lekker dat je luistert bij je vrienden van de radio. Het muziek van Jeffrey Heesen. Mag ik de zon laten schijnen? Tuurlijk!
1: Ik ben verliefd

Gordon en Replay. Lekker plaatje om in de auto te draaien. Gaat je gaspedaal vanzelf naar beneden. En de accept Giro kaart krijg je vanzelf thuis wat dat betreft natuurlijk. Oh, dit is ook zo'n mooie plaat. Emma Heesters. En het gaat over dat meisje uit de klas.

0: Danny Christian en Bessame Mucho uit 76, nog een jonge Danny Christian. Niet dat hij nu oud is hoor, zo wil ik het niet zeggen natuurlijk. Nee, nee. Hij is nog steeds jong van geest en van hart natuurlijk. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zie ik je graag weer terug voor het tweede gedeelte van de weekendlunch. Hier is Jannes en huilt alleen.
1: Kijkend in mijn hart.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Samantha Steenwijk, rood of groen? Ja, en als je een beetje kleurenblind bent, dan zit daar toch wel moeilijke beslissing in wat je dan moet doen. Origineel komt er uit 1987 in, zit van Jackie Wilson, Riet Petit. En als je Riet ziet, doen ze wel de groeten van Verwoerd. Vanuit de studio van Bingo FM met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de weekendlunch. Het is goed voor je spijsvertering, de muziek die we draaien. Straks gaan we eens even in die oude platendoos kijken wat daar nou weer in zit. Maar ik heb weer een mooitje gevonden.

Gerard Paulsen, je man. En een mooie chica, zoals jij. Speciaal voor de chica's gedraaid. Die luisteren naar Bingo FM. We gaan even terug in de tijd.

Leon Ardell en dans nog eenmaal met mij. Lekker zweven over de dansvloer. Dat zou lekker zijn, zeg. Nou, jij bent dansvergunningscirculeerder in het programma tot 2 uur. Dus dans lekker mee. Met Corrie Konings en John de Bever.

0: in de koe.
1: Milan Verwoerd. Geen familie, maar wel een mooie achternaam, moet ik eerlijk zeggen. Dansen in de kroeg. Ik heb gisteren nog even met hem zitten kletsen en zo. Aardige gast, hoor. Ja. 13:24 bij een vrienden van de radio. Bingo FM met Diego Hosken. En diner voor

0: Jeffrey Kuipers komt onder uit zijn tenen. En dan zingt Shit Happens. Ina, jij wilde een plaat gedraaid hebben. En Wesley Bronkhorst die vraagt zich af...
1: Zal ik jou ooit nog zien?

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb even zitten snuffelen en we kwamen uit in 1969 met Tom en Dick. En toen was het Red Bloody Mary. Dat zat er in die oude platendoos.

Tom en Dick uit 1969. Dat orgeltje. Nou, dat is zoiets wat je bijvoorbeeld bij een Chinese groothandel zou kunnen bestellen. Ik zit vaak op Spotify. Ben ik een beetje plaatjes aan het luisteren. En dan vind ik weer iets dat ik denk van, oh, dit is ook wel mooi. En dan wordt het heet, waarom ben je nu niet hier?

Ho, rustig, rustig. Je hoorde Justin de Wild trouwens, dat heet het Cheerio. Lekkere plaat en alles hier in de studio staat op zijn kop. Ik heb zelf even in eentje de Polonaise gelopen. Is ook wel lekker hoor. En daarvoor hadden we een nummer, Waarom ben je nu niet hier? Nou, kippenvelgarantie, dat krijg je ook hier bij je vrienden van de radio. We gaan even terug in de tijd. En dat doen we met de trucker naar Keks. En met hart en ziel draai

Het is wel een beetje zielig natuurlijk als je in een giftshop staat en je tranen schieten in je ogen. Ja, maar dan is Roxanne Hazes wel een beetje een gevoelig type, denk ik of zo. Huh? Er zijn zoveel souvenirswinkels. En zeker op vakantie. Dan deur aan deur aan deur. Word je helemaal gek van. Ik heb nog een oudje gevonden. Die viel net buiten die platendoos. Het is nog even Henny Wijmans. En kom je vanavond? Nee hoor.

Dimitri van Toren, geboren in Breda en in 2015 overleden in Reuzel. Je hoorde Suzanne, jaag de katten uit je warme bed. Ja, zou ik ook maar doen en gewoon lekker er zelf naast kruipen. Een lied voor kinderen onder andere was ook een grote hit van hem. En Hey Kom Aan, en je kent misschien ook wel Oh, Jij Bent de Mooiste. Die zal ik ook nog wel eens een keer een uur laten passeren, want dat is ook wel een lekker plaatje trouwens. Nou, voor mij zit er nog één ding op. Buiten gaan spelen en straks veel plezier met de rest van de programma's. Ik zie je morgen weer tussen 12 en 2.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via m.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaapsweekend met John Schaap.

Auto, een treintje, Oosterhuis, een wereld zonder jou. Het zijn de hits die je hoort in Schaapsweekend. Veel muziek en weinig praatjes bij de plaatjes. Je hoort ze namelijk 3 om 3. Straks een hit van Doe Maar, Is Dit Alles? Nee, je krijgt nog heel veel. Je krijgt namelijk ook Neder Sleeman en Serse Storen met...

kan het ook anders, hè? Ik doe wat ik het liefste doe. Liedjes aan je laten horen. Op de playlist Wil van Dijk met een liedje dat hij zong tijdens het Nationaal Songfestival. Hij heeft Nederland helaas niet mogen vertegenwoordigen met Jij en Ik, maar ik heb het plaatje wel uit de schatkamer gehaald. Agda de Munnik hoor je ook straks en dit is Ricky Falcon.

je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, deze

0: NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

dat moet je altijd doen. Ik neem het van Jan Arno Kolenbranden. Vier het leven. Vier het weekend met sterren als Antje Montero, Flemming en Harvel. En nu op de radio Gerrit Snijder.

0: doe het tot 4 uur vanmiddag. Met vooruitkijkend in mijn playlist. Straks een liedje van Delano Bisschops. Lach naar het leven. Sterker nog, ik ben zo blij dat ik ervan ga dansen. Op deze muziek van Frans Bauer.
1: In

Vincent, mooi amor por favor. Op zondagmiddag doen we het wat rustiger aan, zou je denken. Maar de muziek brengt wel de vrolijkheid. Over rustig aangesproken, dat is de titel van een liedje van Jan Smit. Tranquilo. Op Bingo FM, na Peter Koelewijn. Hier is hij met een hete zomer.

het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Weet je nog, de deurzakkers? Ze maakten die grote carnavalshit. Nou, dat zijn ook de mannen die Guus Meeuwis ontdekten. Ze waren op een studentenfeestje aan het zingen en daar was Guus ook. En ze hadden hem direct in het vizier. Dit is een ster en ze hebben gelijk gehad. Twee hits zijn er gemaakt, waaronder deze. Dit was Guus Meeuwis en Perspoor.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram

0: Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

De duo van Robert van Hemert, zandloopster. En we zijn begonnen deze nieuwe aflevering van Aperitief met Ik ga zwemmen, Mart Hoogkamer. En voordat we weer gaan zwemmen, ja, dan zijn we weer een week verder. Dan is het halverwege juni. Dan zie ik weer op mijn app zonnetje staan. Ja, aankomende week ook weer regen. Maar in de praktijk valt het wel mee, hoor. Het is toch, om met het hondje rond te lopen, is het prima weer. Maar we willen ook wat zonnestralen. Het is tenslotte voor rekening juni. Nou, we zullen het wel zien. We gaan in ieder geval zonnige muziek draaien. Sean, dankjewel. Het was weer gezellig. En we gaan door met nieuwe muziek. Dit is de nieuwe Tino Martin. Jongen.

En Tino Martin, die staat volgend weekend staat hij op 12 juni in Park Transwijk. Festival Jam Bass. Dus mocht je het leuk vinden, google maar even op Jam Bass. 12 juni, Park Transwijk. Er zijn wellicht nog wat kaartjes te kopen. Wellicht zal hij ook zijn nieuwe single zingen. Muziek uit Utrecht. Je hoort het, Marianne Weber.

0: versie van zijn grootste hit Laat de zon in je hart. Erik Meissy, opgegroeid in Apeldoorn, werd in de jaren 80 bekend als zanger, het gezicht van de Nederlandstalige band Toontje Lager. Na het uiteenvallen in 1986 ging Meissy solo verder. Zijn grootste hit Zonder jou, en dit was ook een bescheiden hitje, The Swing King.
1: Dit

sensatie van dit moment. Nou ja, van vorig jaar, van het jaar ervoor. Roxy Dekker, Industry Plant. We gaan wat muziek draaien van Frank Smeekers, elektromonteur. En daarbij zingt hij. En hij was steeds professioneler bezig. Een jaartje of 4, 5 geleden heeft hij een platendeal gehad bij Berk Music. Toen bracht hij 3, 4 singles per jaar uit. En nu is het wat rustiger rondom hem. Dus ik heb het flauw vermoeden dat hij geen platendeal meer heeft. Dus hij zal zeer zeker nog optreden en elektricien zijn. Hij heeft een plaat.

1000 lichtjes, Glenvaria en dat samen met Utrechter Tony Junior. En dat is de ex van Maan. En Maan is overigens nu ook weer single, want afgelopen weekend is bekendgemaakt dat haar relatie met Goldband-zanger Karel ook weer passé is. We gaan haar straks even draaien. Eerst nog even muziek van dit moment. Het liedje komt origineel van zijn oom.

tegen de wereldmaan. Ze is weer single, dus goed, de mannen zullen voor haar in de rij staan. 21 juni, we zijn er nog niet helemaal aan toe. Ja, eigenlijk wel, hè. De zomer begint dan, als je een beetje opgelet hebt. Heerlijk. Bingo FM 107.7 FM op DHB Plus in de hele provincie en wereldwijd te luisteren via onze app, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Nieuwe muziek van Flair, Zomer.

0: 1971, deze hit van Wilma. Voor een pop ben ik te groot.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
0: We kijken zo direct even op de verjaardagskalender. En je hoort zo direct Guido de Graaf.

0: 7 juni. Laten we even op de verjaardagskalender kijken. Het is een heel lijstje. Collega Lisbeth de Moor is vandaag jarig. Inval collega Bingo FM. Heeft ze de laatste 3 jaar ook volgens mij niet gedaan. Maar ze zit nog steeds in onze Bingo FM app. En ze wordt ook gefeliciteerd door alle collega's natuurlijk. Maar goed, helemaal leuk. Ik weet niet hoe oud ze geworden is. Laten we 50 zeggen. Dat is een compliment denk ik dan, hè. Zou ze jonger zijn? Nee. Oké, Gabi Blazer is jarig. Zij is vandaag 40 geworden. Nederlands actrice, model en presentatrice. Zij was The Bachelorette. Anna Kournikova, zij is 45 jaar geworden. Voormalig prof-tennisser uit Rusland. Urbanus, 77 jaar, Belgische komiek, cabaretier, zanger, gitarist. Acteur. Een wereldartiest, ga ik straks even wat van draaien. Is wel even leuk. Iets van Tom Jones, want hij is vandaag 86 geworden. De zanger uit Wales. What's New Pussycat? Of iets anders van Tom? Kan wel wat leden, denk ik, van de brede buren. Johnny van de gebroeders Rossig is jarig. En in Volendam, 52 jaar geworden. Tamara Tol. Is wel even leuk om iets te draaien van Tamara.
1: 1, 2, 3...

0: ik ben Tamara Tol en wens alle luisteraars heel veel luisterplezier bij Aperitief met Campbell de Bruin.
1: Ja, dankjewel, jarige Jet. Ja, Volendam, bijzonder dorp, hè. Of ze heet de Keizer, Smit, Tol. Green, green grass of home.
2: The old hometown looks the same.

puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Puntje erin, puntje

ding, hagel die flinkslied. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje

uit volle borst. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die, als die wezen moet. Ons Greetje

0: puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah en Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie

0: Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

We zijn weer helemaal terug. Voor dit laatste uurtje van deze zondagmiddag. Fred Siebelink, zometeen na zessen, later op Geert de Groot. Het gaat een gezellige zondagavond worden. John West met die grote hit van Willeke Alberti. Donnie, Sven Verstegen, Liza doen het samen in de kroegentocht.

aan het sleutelen aan de lijst. Zometeen Antonio, Herman Bekin en even uit onze schatkamermuziek van Bobby Prince. Het is jouw weekend. Het is echt een pareltje op deze zondagmiddag, hoor. Even wat, wat moois, wat rustig, wat, ja, nostalgie. Bingo FM. Te jong.

Niet met de limousine, maar aankomende zomer gaan ze met het vliegtuig naar Gesso, Albufera, de Costa's gaan ze af. Helemaal leuk, ze zijn hartstikke hot. De jeugd gaat uit hun dak, vandaar de net limousine. Zangeres de dochter, Marla.

Het is 17:55 en langzaam ga ik alweer een beetje nadenken. Want over een kwartiertje is het, ik denk de hele tijd natuurlijk na. Maar langzaam ga ik alweer nadenken over een piratenclassic. Want 17:55 gaan we hem draaien. Eerst nog even Hanne mee draaien samen met Bluff. Ze hebben een leuke samenwerking. Ik ben niet meer.

Zonder Gordon hoorde je Replay. Misschien nog wel leuker, hè? Een vrolijke zomerse plaat, Casanova, van een jaartje of 3-4 geleden. JJ Bauer heeft een plaatje van Nicolandes gecoverd. Ja, in de kroeg van Almere.

0: zangetje hoor. Sander Kwarten en Spreken zonder woorden. We gaan een piratenclassic draaien en deze komt uit de jaren 70, 1972. Het is muziek van de Heikrekels. Lieve meid.
1: Dit is een Campbell de Bruin piratenclassic.

oude muziek is ook leuk. Tenminste, als je het niet dagelijks hoort. Maar deze hoor je niet zo vaak meer voorbij komen, hoor. En zeker niet hier op Bingo. Daarom even een pareltje op deze zondagmiddag. Eikrekels. En dit is de laatste van Roxanne Hazes. Chaos gedoofd.

Uur zijn weer voorbij gevlogen. Ik wens je een hele mooie zondagavond. Veel plezier met Fred, later op met Geert de Groot. Ik ben de volgend weekend weer. Ik sluit af met Daddy en Mieke. Kom maar in mijn armen, schat. En deze plaat van

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar

0: Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

slim, hè, dit. Shwari, shwari, wari, hoe. Een liedje uit de jaren 70 opnieuw gedaan door John Spencer. Sugar Baby Love. Het is zondag 7 juni 2026. Dit was het weekend in Utrecht van de Pride. En daarom dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga 4 liedjes die verband houden met de Pride in het zonnetje zetten. En natuurlijk een heleboel lekkere muziek tot 8 uur hier bij Bingo FM in Bingo in de Avond. Heb je een lekker weekend? Nou, we gaan het weekend afsluiten. Ik en daarna onze eigen Geert, die gaat ook de mooiste liedjes voor je draaien. Ik heb De Bankzitters, Multimiljonair, hun nieuwe single, al een groot hit aan het worden. Ze kunnen niet kijken, Savio. Oh, kijk eens even aan. We nemen een borrel erbij. Maar begin met Yves Berendsen en Droom je over mij vannacht.

0: Nou, ik word dat nooit meer in ieder geval in dit leven. Of ik moet toevallig nog eens een keer een loterij winnen. Mensen, je luistert naar de Bingo FM. Bingo de avond. We hadden dit weekend de Pride. Het was weer een reuzefeest. En het gaat erover dat je mag holkenbolken hier en kieren met wie je wil. En daar ben ik volkomen voor. Zangeres zonder naam nam een moedige stap in haar carrière. Want er waren heel veel mensen die van haar hielden. Die inderdaad ook bij de regenboogcoalitie horen. En Anita Bryant was een dame. Ik geloof dat zij een sinaasappelkoningin was. Die in één keer zei, ja, mannen mogen niet meer mannen en vrouwen mogen niet meer vrouwen. Zangeres zonder naam nam toen dit statement op. En dat is nog een hele grote hit voor de geworden ook. Het eerste in de liedjes die in verband houden met de regenboogcoalitie. Dat we dit weekend vieren. Dat iedereen mag holkenbolken hier een keer de hatsenflatsen met wie die wil. Zangeres zonder naam, luister Anita. Toen de tijd een heel bijzonder liedje. En het werd toch een hit ook, nogmaals.
1: Hij

0: best intensief hoor.
1: Het paradijs is dichtbij voor heel ons leven.
0: Dit klinkt dan nog wel rustig, dit soort Griekse klanken van Jannes dans tot de morgen met mij. Maar als de Grieken losgaan met dansjes, nou dan ben je echt uitgeput binnen twee dansjes. Dan heb je in ieder geval een klein drankje hier en daar nodig. Over dansen gesproken, Erik Messi, de Swinking, daarna René Vroegenobelen. Het is geen hit, maar het is wel een heel mooi liedje, Hoe de Liefde Gaat. En dan gaan we langzaam alweer naar het tweede nummer over de regenboogconnectie. Eerst Erik Messi, lekker dansje doen. Maar voor

Oh, dat heb ik gelachen met een paar leden van de band Plebs. Ik wist niet dat je kwaad werd, want die zaten ook in hele andere bandjes. En uiteindelijk kwamen ze met één album uit, Plebs. En daarna is het eigenlijk niet meer veel in het Utrechtse gezongen. Ja, weet je, Tineke Schouten deed het wel. En Herman Bikine en sommige andere mensen hebben ook nog wel een beetje Utrechtse liedje opgenomen. Maar vaak waren dat een beetje import Utrechters. Mag ik dat zo zeggen? Want bijvoorbeeld, een van de mannen, Joris bijvoorbeeld, die heel lang Taxi heeft gedaan. Die had allerlei Utrechtse bandjes ook. En Nederlandstalige bandjes. Daar heeft hij nog wel eens Utrechts gezongen. Ik heb nooit Utrechts gezongen. Ja, er zijn ook wel hele cd's uitgekomen met Utrechtse artiesten die natuurlijk Utrecht zingen. Maar ik heb het over popmuzikanten die dat doelbewust deden. In dit geval de heren van Plebs. En ik wist niet dat je kwaad werd. Ik krijg een berichtje of ik even dol wil gaan met het programma. Tuurlijk. De regenboogconnectie. Zo het tweede liedje. Jamie van Kempen kwam er in één keer mee. Het is de liefde. En daarna is ze weer een beetje verdwenen in de vergetelheid. Maar het werd een behoorlijk hitje hier bij Bingo FM. In ieder geval een bingo schijf zelfs. Eerst Sieneke, ik doe wat ik wil. Sneller een Beatle en een Stone. En Nelis Leeman, daar begin ik mee. Wie denk jij wel wie ik ben? Wat een hit was dat even, hè?

Ze heeft onlangs een klein interview gegeven over het begin van haar natuurlijk met Shalali Shalala. Ze zegt, ik was 18, ik wist niks, Sineke, ik doe wat ik wil. Nou, ze weet nu wat meer wat ze wil, hoor. Eerlijk gezegd, want dat naïeve, dat is helemaal verdwenen. Jamie van Kempen kwam in één keer met Het is de liefde uit. Een liedje over de regenboogconnectie. Van ja, jongens die kunnen met jongens zoenen en meisjes met meisjes. En ben je dan ziek? Nee, dat is de liefde. Hartstikke mooi nummer van Jamie van Kempen. Nou zat ik te kijken naar The Voice, al die voorrondes. Ik denk in één keer, stik, ik ken haar een beetje. Brabants accent. Ja, ik ben Jamie van Kempen, ik doe mee met The Voice. Ze is niet heel ver gekomen, maar ze is wel op een gegeven moment nog even doorgegaan. En Tom Haver heeft het liedje ook nog een keertje gekofferd. Dat is niet echt een heel groot succes geworden. Dit wel, ik vind nog steeds een fantastisch nummer. Ik hoorde hem een paar keer bij Bingo. En ik zei tegen de jongens van de muziekredactie, daar moeten we Bingo schijf maken. Want dat is een hartstikke leuk liedje. Jamie van Kempen, Het is de liefde bij Bingo FM. Het tweede liedje over de regenboogconnectie. Want we hebben de Pride in Utrecht.

Nou ja, niet meer dan het Gelderdoom. Dat hebben ze zo vaak gedaan, hè? Suzanne Freek en niemand. En daarvoor Jamie van Kempen, het is de liefde. Ik heb zo nog twee liedjes over de regenboogconnectie. En ik heb nu Dean Sanders en Verlangen. Daarmee gaan we naar het nieuws van 7 uur. En daar ben ik nog een uurtje bij terug. Tot zo, tot.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gerrit Joling, wat kan nu hoog? En Shangri-La. Het is zondag 7 juni 2026. Dit weekend hebben wij in Utrecht en vieren wij in Utrecht de Pride. De regenboogcoalitie. En daar maakt Gerrit Joling heel erg deel van uit. Shangri-La. Nog twee liedjes die daar speciaal over gaan. Zo de regenboogverhalen van Deli Christian. En daarna nog een heel mooi liedje van Robert Long. Mensen, fijn dat je erbij bent bij Bingo in de avond. Ik ben tot 8 uur bij je met liedjes die je wat minder vaak hoort. Wat vaker. En misschien af en toe zeldzaam op de Nederlandse radio. Nou, deze hoor je alleen maar, hè. Cheerio, Justin Wild, Jesse Fields, een nieuwe dame, doen we het vaker. Hartstikke leuk liedje. Maar begin met Donnie en Frans Duits en Fransie Duits. Het ging te snel.

Justin Welt en Cheerio, de Drutuptee. Deze hoorde je gisteren door de Utrechtse grachten knallen. Want ja, wat een feestnummer is dat, joh. Het gaat echt de zomerrit van dit jaar worden. Hartstikke leuk. Danny Christian die had dit liedje uitgebracht, de Regenboogverhaal. Het is van oorsprong een Duits liedje, lag een hele tijd letterlijk op de plank. En uiteindelijk dacht Danny Christian, weet je wat, ik breng hem uit. Het derde liedje met de Regenboogconnectie, de Regenboogconnectie.

tegenwoordig hebben heel veel mensen een campertje. Mijn zus ook. En die is met mijn zwager de Route Soleil afgereden deze week. En dat is weer goed bevallen. We gaan langzamerhand naar het vierde en laatste nummer over de regenboogconnectie. Dat doen we met de nieuwe Utrechtse artiest Ruby June. Ja, ze is al een tijdje bezig, maar dit is een nieuwe single. Ah, klinkt geweldig, een rock'n'roll liedje. Ze heeft in een soort bluesrock bandje gezeten. Fantastische zangeres. En ik ken haar een beetje, want ze is via weer de dochter van een vriendin van mijn zuster, waar ik het net over had, die de Route Soleil heeft gereden. Begin eens met Doe Maar een Eén Nacht Alleen hier bij Big L.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

gaat de tijd hard als je het naar je zin hebt. Hè. Het is alweer een half acht geweest, joh, met Mallebabbe, Rob de Nijs. Een historisch figuur, hè. Vastgelegd op een schilderij, Rob de Nijs en Mallebabbe. En ik heb toch zo een liedje in de regenboogconnectie verhalen. Van Robert Long. Hij kwam uit Zuilen, Utrecht. En werd een van de eerste openbare homoseksuele zangers in Nederland. De rest zat altijd een beetje omheen te draaien. Heel eerlijk gezegd, Robert Long, die had er geen enkele moeite mee. Die zong er ook over. En een van de mooiste liedjes heeft hij daarover gemaakt. Hoor je zo. Eerst en meesters, levenslang, Wesley Bronkhorst, Ik drink rosé. Kijk eens even aan. Maar begin met René Riva en Selavi. Dat is het leven. De Pride in Utrecht. Misschien dat je nog een beetje aan het nafeesten bent. Zou zomaar kunnen. Nou, geniet van het leven, mensen.

0: nog zijn.
1: Ja, ja, ja, je weet dat nooit. Je hebt een leven en je weet niet wanneer dat begint. En je weet ook, dan was je niet bij. Maar je weet ook nu hoe het eindigt, hopelijk. Emma Heesters en levenslang hier bij Big OFM. En daarvoor Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Ik neem een klein neutje op de Pride. Het was weer een groot feest. Ik hou ervan dat mensen gewoon kunnen feesten en doen wat ze willen in Nederland. En nogmaals, kunnen hier een keer een hotse flotsen met wie ze willen. Robert Long heeft er nooit een punt van gemaakt. Het einde van zijn leven woonde hij in Italië met twee mannen. En daar is hij ook uiteindelijk overleden tussen deze heren. Robert Long, die heel in het begin van de jaren 50 al begon met bandjes hier in Utrecht. Hij heette toen Bob Revell. Hij heeft uiteindelijk in het bandje Unit Gloria met The First of the Last Seven Days een enorm hit gescoord. En toen dacht hij bij zichzelf, ik wil wat anders. Toen is hij een solo carrière gestart, Nederlandstalig gaan zingen. En dat was toen heel bijzonder, heel eerlijk gezegd. En hij is nooit moeilijk erover geweest. Hij zei, ja, ik ben homoseksueel. Nou en, kan mij het schelen. En dat is tegenwoordig een motto waar wij volkomen achter staan. Hier bij Bingo FM ook. Hij heeft prachtige liedjes geschreven over herenliefde. Waaronder dit nummer. Robert Long, gek hè? Het gaat me niet over. Luister maar naar het laatste liedje over de regenboogconnectie en Pride 2026. Sluiten we daar een beetje mee af. Dat misschien dat Geert er ook nog een liedje over draait. Zou zomaar kunnen. Het was weer een reuzefeest. Robert Long, gek hè?
2: Ik word wakker en jij slaapt nog diep.

0: Toen ik een jochie was het heel wat. Als je naar Spanje ging, één keer per jaar, nou ja, een weekje met het vliegtuig, dat was heel wat. En sommige mensen gingen gewoon met de auto, maar tegenwoordig pakken mensen het vliegtuig naar Bali en er worden liedjes over gezongen. Ach ja, het is 2026. Ik weet nog dat ik voor het eerst naar Thailand ging. Begin jaren 80 moest je nog een visum aanvragen en heel veel dingen doen voordat je daar in Den Haag echt een visum en een stempeltje halen daar. En dan kon je naar Thailand toe. Ik ga niet naar Thailand toe. Ik ga gewoon met jou richting het nieuws. Onze Geertie belde mij vanochtend. Ik zei, nou, dat gaat niet lukken vanavond. Nou ja, je kunt hem volgende week horen. Ik ben er morgenochtend weer. We hebben wat mooie non-stop muziek voor je. En Maxine Vroger, een echte liefde. En deze van John de Bever.
1: Het doet me pijn.
0: Fijne dag.
1: Zie de twijfels in je ogen, schat. Je zou me onderhand toch moeten kennen.
0: Eigenlijk van Utrechtse Winnie, hè.
1: Ik weet het wel.
0: Ja.
1: Ik ken de weg goed naar het slechte pad. En dat zal ik toch nimmer ooit ontkennen.
0: Fijne zondagavond, mensen.
1: Maar die tijd die is geweest. Elke dag de kroeg in altijd feest. Het kon niet op en jij bleef maar wachten.

0: gaan snoeien. Wanneer jij wat echte liefde is, man.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom dan vlog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

plotseling, Nelis. Kijk nou eens, leedje, hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rok. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: life. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen.